0: Enter a world of untold stories, never seen or heard before. All of them a sacred message created in this head of hers. Shh, be silent now. Just listen carefully and remember a sacred time when we lived together.
1: Let's rock this place, hoor de Marty Wilds in 2026. En ik vind dat hij het leuk doet eigenlijk weer in 2026, want nou, mag er wezen. Hè? Oude rock'n'roller uit de jaren 60, vader van Kim. En weer lekker bezig in de 21ste eeuw. Hey, welkom bij Cindy, mijn naam is Petre Tilman. Cindy? Oh ja, een ander programma. Welkom bij Folky Wave. Folky Wave Radio. En we hoorden Marty Wild, had ik al gezegd, hè? Ja. Tijd om misschien wat nieuws te gaan vertellen, want het schiet niet op zo. Mijn naam is Petre Tilman en ik ben een beetje melig. We gaan luisteren naar Suzy Quatro en dat lijkt me een goed plan om te gaan doen. In 2026, ook zij nog lekker actief met Freedom. Let's rock this place.

Suzy Quatro en Freedom in 2026. Een opmerkelijke plaat, en ik kwam er toevallig onlangs achter, want eerder wist ik het niet eens. Dat in 1995 Annie Lennox een bijzondere plaat uitbracht die totaal geen hit werd in Nederland. Niet eens een tipnotering kreeg. Ik geloof dat hij in Duitsland wel iets heeft gedaan. We gaan luisteren naar A Whiter Shade of Pale.

Lennox and A Whiter Shade of Pale. Nummer van Evelien Callancé en Declan Sinnott uit 2024. Dit is Just Like a Child.

heerlijk relaxte muziek. Van Evelyn Callancé en Declan Sinnott. Just Like a Child. Uit 2024. Zullen we eens gaan kijken hoe Castlefest 2026 eruit heeft gezien. Want het is een bijzonder festival. Het wordt gehouden in augustus altijd. Eerste weekend van augustus op het landgoed De Keukenhof in Lisse. Het hele landgoed is dan festivalterrein. Het is ook een joekel van een festival. Er komt 50.000 folk en fantasy liefhebbers komen daarop af. En het heeft altijd een heel mooi programma met heel veel mooie muziek en evenementen en toestanden. En heel veel van die bezoekers die daar komen zijn op zich al een evenement om te zien. Dus het is altijd prijs daar op Castlefest. We gaan luisteren naar een aantal bands die daar in 2026 optreden. Zoals deze bijvoorbeeld, dat is Patty Gurdy. En we gaan luisteren naar Sweet Dreams.

0: Patty Gurdy uit Duitsland komt zij vandaan. Patty Elisabeth heet ze dan. En we hoorden Sweet Dreams, een nummer wat we kennen ook van de Eurythmics. Maar het bijzondere is, deze dame die volg ik al sinds 2017. Toen nog een heel prille jonge dame. Toen ze de eerste concert gaf in Nederland. Dat was een mini-concert. Ergens in de omgeving van Utrecht was daar, geloof ik. Ik ben even kwijt precies welke plaats het was. In ieder geval, het bijzondere is, ze bespeelt een instrument uit de, is het de 16e of de 17e eeuw, de hurdy-gurdy, oftewel de draailier. En dat ding geeft een heel bijzonder apart geluid. Een beetje een zingende zaaggeluid, zeg maar zo. Midden tussen een viool en een... Nou ja, ik kan het niet goed omschrijven hoe dat... Maar je hebt dus juist kunnen horen in Sweet Dreams hoe dat dan klinkt. En ze heeft daar zich dat helemaal eigen gemaakt. Ze is er heel erg kundig in dat instrument. En ze heeft daar een soort van folk-pop genre in ontwikkeld. Wat ze eigenlijk heel veel brengt. En wat prettig klinkt gewoon. Gewoon mooi klinkt. Moderne folkmuziek, zeg maar zo. Wij gaan luisteren naar nog een nummer van haar. Live. Dit is Run.
1: Bei dem nächsten Lied brauche ich eure Hilfe. Ist aber gar nicht so schwer, weil es nur ein Wort. Ich sing's euch vor. Und dann denkt ihr mal nach. Schafft ihr das, Wegeltipp?
0: Live in Leipzig.
1: Laufst du?

Voor de Pettigurri live. En een van de bands die optreedt op Castlefest. De volgende band die ook optreedt daar in 2026 is Kate the Tribute Band. En dat is onwijs goed. Nou, luister maar naar deze Running Up That Hill.

0: Castlefest 2026 met Patty Gurdy, K The Tribute Band en met Celtica Pipes Rock.
1: Thank you!

Celtica Pipes Rock live met Smoke on the Water en Scotland the Brave. Kassenfest 2026. Wordt een hele boeiende editie. Het is tijd geworden voor de goede keus van Caroline. En Caroline heeft weer een aantal prachtige mooie selecties gemaakt. Daarvan gaan we een paar draaien. Die beginnen met Nirvana uit 1968. En The Rainbow.

Nirvana en Rainbow Chaser uit 1968. Dat is eigenlijk een triootje 1968 nu gaan doen. Want ook de volgende twee platen komen allemaal uit 1968. Er was een tv-serie, De Glazen Stad. In heel populair in eind jaren 60 in Nederland. En het studioorkest van Tony Vos had daar een aantal muzieknummers voor gemaakt. Daarvan gaan we er nu twee horen. Dit is Along the Road.

Het thema uit de tv-serie De Glazen Stad, eind jaren 60, van het studioorkest. En nog eentje van het studioorkest, ook weer van De Glazen Stad, is een van de liefdesthema uit de serie. Dit is Love in Copenhagen.

Love in Kopenhagen wordt het studiocast onder leiding van Tony Vos. Met de Devesi muziek van De Glazen Stad. Tot zover de goede keus van Caroline. Nog een paar leuke muziekjes toe, want we zijn bijna op het eind van het programma. We luisteren naar Casey en de Pressure Group. En dit fantastische mooie The Heart of a Woman. Het jaar 1970.

Casey and the Pressure Group en The Heart of a Woman. Zo ziet ongeveer het hart van een vrouw eruit, volgens Casey and the Pressure Group. Maar de muziek is in ieder geval fantastisch. 1970 was dat. Ja, dan gaan we even terug naar die festivalgronden van de Keukenhof. Waar Castlefest 2026 plaatsvindt. Een festival dat 4 dagen duurt. En dat is een behoorlijke tijd. En ik ben er alle 4 dagen. Black Briar is hier met A Thousand Animals.

0: Rapalje, een Nederlandse super folk band. Heel veel in West-Friesland geweest, maar ook in andere delen van het land. En dus augustus 2026 in Lisse, de Keukenhof. Tot zover Folky Wave. We hebben nog één plaatje voor je te gaan. Die zal waarschijnlijk niet compleet gedraaid kunnen worden. Die zal niet verdwijnen in de U-wissel. Maar we gaan luisteren naar Sniwa uit Polen. Met Dorota Karlinska, die daarbij aansluit in de uitvoering van Het Smitje. Tot de volgende Folky Wave. Bye bye.
1: I feel the gates are closing. So enter your own world again. Or be sure to stay forever. Once they are closed, you can never go back. It's up to you to choose. Just try to listen to the elves. Remember their voice and cherish what you've heard.

0: Enter a world of untold stories, never seen or heard before. All of them a sacred message created in this head of hers. Shh, be silent now. Just listen carefully and remember a sacred time when we lived together.
1: Een goede dag en welkom bij Folky Wave. Mijn naam is Peter Tilleman. We begonnen met Sophie Janna met Wide World uit 2021 van de CD Laurels. Als ik me niet vergis. Dat moet ik natuurlijk goed nakijken. Wide World P is geloof ik. Sophie is bezig met een crowdfunding. En dat kan tot 13 mei. Kun je haar vinden om haar volgende CD uit te brengen. Zij is een folkzangeres uit West-Friesland. Die heel mooi werk maakt met onder andere The Lessons, maar ook solo. En een CD maken is best een dure grap. En daarvoor heeft ze wat hulp nodig. Je kunt haar vinden via haar website. En dat is sophiejanna.nl. Zeg ik het goed? Ja, sophiejanna.nl. Dat is één woord, hè, Sophiejanna. En met een PH, Sophie. En dan kun je haar helpen verder te komen met deze CD.

0: Twee verborgen pareltjes van de Electric Light Orchestra worden Grieks Piano Concerto in E minor. En zojuist hoorde je Surrender uit 1976. Ja, het volgende is een promo. Die promo is eigenlijk van een radiostation wat tegenwoordig gewoon Folky Wave Radio heet. Maar goed, dat is dan even een zijsprongetje. We gaan hem even goed lekker draaien. Ik geef me over. Hier is Maribel.
1: Hi, ik ben Maribel. En ik geef me over op Radio Enkhuizen.

En destijds hebben we daar in 2009 zo ons best voor gedaan om hier een hit van te maken, maar het lukte helaas niet. Ik geef me over van Maribel. Uit 1981 met haar eigen band, Spring heette die, Since You Flew Away.

For All Seasons heette die cd van Spring. Toen tijd was het een vinyl LP. En het is nog steeds een mooie plaat. Ze hadden onder andere, nou, die ga ik misschien ook nog draaien straks. See the Whole World Dancing. Dat vond ik een waanzinnig mooi nummer van ze. En we gaan luisteren naar Zandra AI. En in 2026 The Fallen Angel.

0: Die zin waar ze mee begint van een just a shadow, I am just a shadow in the rain. Nou, op de video is daar heel weinig van te merken, want de manager van Sandra AI heeft daar behoorlijk wat duidelijkheid in gegeven in ieder geval. We gaan luisteren naar muziek van The Lesses. Dat is een combinatie van een dame uit West-Friesland en uit Amsterdam. En de dame in kwestie uit West-Friesland is Sophie Janna. En uit Amsterdam is dat Margot Mera. En samen zijn zij The Lesses. Nou, deze dames die doen aan folkmuziek. En dat is een wat minder goed verkopend iets. Daar moet je echt wel liefhebber van zijn. En als je daar liefhebber van bent, dan kun je ze steunen door hun platen te kopen. Want het maken van platen is een hele dure aangelegenheid. En je moet het allemaal van tevoren voorschieten en dan wordt het wel gedaan. Maar daarna moet het wel verdiend worden natuurlijk. Dus door het kopen van deze dingen, deze platen, dan kun je hun helpen uiteraard ook naar hun concerten gaan. Hè. Je kunt via sofianna.nl kun je daar belanden. Hoop ik het goed gezegd heb. Want het is gewoon sofianna.com. Nee, sofianna.nl toe. En we gaan luisteren naar de lessen zijn May or May Never. Die plaat komt misschien of misschien wel niet. Als je niet voldoende van ze koopt.
1: Kind

The Lessons and May or May Never uit 2023 van hun cd Near Far. En zoals ik al zei, je kan Sofiana kun je steunen voor haar nieuwe cd op sofiana.nl. Eén woord Sofiana. Sophie met PH, niet te vergeten. En dan kun je daar verder informatie vinden over hoe je hun kunt steunen. En uiteraard hoe je de platen kunt kopen van hun. Hier is Sophie dan zelf met Wide World EP. Dit is Starlight.

www.sofiejanna.nl. Word a Starlight van de White World, The White World EP uit 2021 was dat alweer, dat tijdje terug. Muziek van Electric Light Orchestra 1977 en ook hier is het sterrenlicht te zien.

De Electric Light Orchestra in 1977 en Starlight. Electric Light Orchestra kwam voort uit twee grote mannen. Dat was Jeff Lynne en Roy Wood van The Move. En zo begonnen zij wel, maar dat duurde maar heel kort. En toen ging Jeff Lynne als enigste verder. Met uiteraard de muzikant daaromheen. The Move uit 1969. En let op, vooral hoe de klank van de Electric Light Orchestra al enigszins in deze plaat zit. Hier is Curly. En het is een goede keus van Carlene.

Prachtige mooie plaat van Spender Ballet uit 1983 was dat. En we hoorden Gold en daarvoor hoorden we Curly van The Move uit 1969. En een jaar later zou dat de Electric Light Orchestra gaan worden. Muziek van Evelien en Declan uit tegenwoordig Ierland. Maar Evelien komt oorspronkelijk uit Nederland vandaan. Althans, in ieder geval, daar heeft ze heel lang gewoond. En we gaan luisteren naar Waiting for the Rain.

0: We zijn aan het wachten.
1: Ja, we wachten op de regen.
0: Oh, nee. Liever niet. Waiting for the Rain worden Evelien en Dick en Declan uit 2026 van de nagelnieuwe cd in dat jaar. Ben ik even kwijt hoe die heette. Wait Up natuurlijk. Dat was de cd. We gaan luisteren de muziek van Sophie Janna. Zij heeft niet hoeven te wachten op de regen. Het regende geloof ik die dag. En ze beklom de toren van een Hoornse kerk. En daar deed ze haar Nightfall. En de opname werd verzorgd door het streekomroep West-Friesland. Het Van Hoorn zeggen team die daarvoor tekende in ieder geval. Maar luister naar deze opname van Sophie Janna en Nightfall.

Steun Sofianna door het kopen van haar cd's. En dat kan via www.sofianna.nl. En Sofianna is met een PH van Sophie. Dan nu, dat was nog een liefdesliedje wat ze net bracht. Maar ook dieren hebben gevoelens. En dit is Kitty Floyd. En zij heeft een kat, heeft ze een slaapkamer verder, die alleen maar loopt te slapen. En die maar niet geneigd is om even gezellig met haar aan te gaan zitten of zo. En zij zingt daarom Wish You Were Near. Hier is Kitty Floyd.